0: Mi venisti a risvegliar col cicicicì di botto, mi venisti a risvegliar col cicicicì di botto, mi faceste risvegliar col cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic faceste risvegliar col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci mi faceste risvegliar ma d'un sogno s'intracciato ecco il simbolo spiegato
1: ad un sogno s'intralciato ecco il simbolo spiegato
0: la campana suona festa allegria in casa mia quelle penne siete voi

0: svegliar. Col cicicici di botto mi veniste a risvegliar. Col cicicici di botto mi faceste risvegliar. Col cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic faceste risvegliar col cici cici col cici col cici col cici col cici col cici col cici mi faceste risvegliar ma d'un sogno s'intracciato ecco il simbolo spiegato
1: ad un sogno s'intralciato ecco il simbolo spiegato
0: la campana suona festa allegria in casa mia quelle penne siete voi quel gran volo breve addio resta l'asino di poi ma quell'asino son io.